0: Jimmy. Noble. Okay, thank you for hanging on Shocked and Shaw. On Aaron is Mo. The Tier is Shil A. On Banry is the Down Kjeldhuis, Becky Hill. Dus een Glor Alenaki. Ik zet hem Nisher Hit 13 Heren. Give Rahane Le More, More, More.
1: Hit 13 Heren.
2: Number 1.